Maar ieder kan maar net zijn lood. Een stier naar zee gaan, of je leven wel staan. Zo'n ding aan de zee. Zo'n ding aan de zee. Troon. Nu wil je snappen, jullie gaan er niet aankomen. Ik heb zo'n hartstikke hard gegooid worden. Nu wil je 2 maar muziek niet.